U hoorde zojuist een set van 6 mazurka's van de hand van Pauline Viardot en Frédéric Chopin, uitgevoerd door Marina Comparato en Elisa Triulzi. Dit brengt ons alweer aan het einde van onze wandeling, die met zorg voor u werd samengesteld door Nina den Hollander. We hebben nog wat tijd over, en wel voor het eerste en derde deel van de Sonatine voor viool en piano in A-klein, uitgevoerd door Anna Agafia Egholm en Frank Brady, gecomponeerd door Pauline Viardot.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam. Het komende uur deel 2 in de programmaserie Klankkleur. De aflevering van vandaag heet Beelden van de Nacht en Aquarellen. En daarin staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Die leefde van 1823 tot 1903 en was in zijn tijd best bekend. Hij was goed bevriend met Brahms en het echtpaar Schumann. Maar hij heeft van zijn leven nogal een potje gemaakt omdat hij gokverslaafd was en absoluut niet met geld kon omgaan. Kirchners opus 25, Nachtbilder, is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nacht in al zijn verschijningsvormen passeert de revue in deze compositie uit 1877. Zijn we in de wereld van de Duitse schilder Caspar David Friedrich? Pianiste Dominique Merlet speelt nu de 10 karakterstukken die hij dus bundelde onder de titel Nachtbilder.

Pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag staan we voor de tweede keer stil bij het requiem van François-Joseph Gossec en wel het tweede gedeelte. Gossec werd in 1734 geboren en overleed in 1829. We luisteren naar de eerste opname van dit werk uit 1975 met Lia Rotvier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzosopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas, Anne Froidebisse, orgel. U hoort ook de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. En natuurlijk het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Jacques Houtman. We beginnen met het Confutatis.

U hoorde de Große Messe in Zee Groot van Ernest Weinrauch. De uitvoerende vindt u op onze site. Het werk kan in elke gewone eredienst worden uitgevoerd, maar met zijn blijde muziek en grote proporties doet het meteen aan Pasen denken. Sanssouci is een programma van Wouter Steenbeek. We hebben nog een beetje tijd over en daarin hoort u een Salve Regina van dezelfde componist.

U luistert naar de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schenken aan werken voor piano vierhandig. In dit programma muziek van Julius Röntgen en Johann Willem Wilms. Wilms werd in Duitsland geboren in 1772 en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland en bleef hier. Hij vestigde zich in Amsterdam en maakte naam als klaviervirtuoos, pedagoog en componist. Luistert u nu naar zijn sonate in C grote terts, opus 31 uit 1813. Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar bespelen twee Tomkinson fortepiano's uit 1815.

Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelde de sonate in C grote terts opus 31 van Wilms. Dan zitten nu achter twee moderne vleugels het duo Hans Peter en Volker Stenzel. U hoort de sonate in Bessgroot uit 1814, ook van Johann Willem Wilms. En dit werk is een sonate à la Haydn.

0: Dat was de vioolsonate nummer 1 in A groot opus 13 van Gabriel Fauré in een uitvoering door Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Wandeling, voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Luisteraars, dit is Kroniek van de Nederlandse Muziek. En in deze kroniek, zoals altijd, muziek van Nederlandse componisten of uitvoerende. Vandaag de tweede aflevering in een serie over violist Theo Olof. Omstreeks 1950 werd Olof opgebeld door componist Hans Henkemans met de vraag of hij naar bepaalde passages wilde kijken in zijn vioolconcert. Hij was dat toen aan het componeren. Olof reageerde positief en dat was het begin van een lange vriendschap en ook van samen optreden. U hoort nu van Hans Henkemans zijn vioolconcert uit 1950. De delen Allegro Moderato, Allegro Agitato, Allegro Marcato, Avanera, Tempo 1, Molto Adagio en Allegro. Theo Olof, viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Dat was het vioolconcert van Hans Henkemans, uitgevoerd door Theo Olof Viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterlo. Theo Olof kon boeiend vertellen. Zijn woordgebruik was altijd fris en origineel en heel zorgvuldig. Dat had hij gemeen met pianist Gérard van Blerck, waarmee hij veel optrad. U hoort dit duo nu met een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk de vioolsonate nummer 42 in A groot, Kuchel 526. De delen Molto Allegro, Andante en Presto. Hier zijn Theo Olof, viool en Gérard van Blerck piano.

Dat was de vioolsonate nummer 42 in A groot van Mozart, door Theo Olof viool en Gerard van Blerck piano. Theo Olof nam alle solowerken van Bach op. Tot slot laten wij u de eerste twee delen van de vioolsonate nummer 1 in G klein horen. Twee deeltjes, Adagio en Fuga. Hier is Theo Olof viool.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate nummer 1 in G klein van Bach door Theo Olof Viool. Op 23 mei gaan we verder met onze serie over Theo Olof. Dit programma werd samengesteld door Aukelien van Hoytema.

Dag, ik ben Thijs Boemer met deel 2 in de serie Lastige Leerling over wat Haydn en Beethoven voor elkaar hebben betekend. In de vorige uitzending vertelde ik dat Beethoven als 16-jarige altviolist meespeelde tijdens de première in Bonn van Haydns religieuze tophit Die Sieben Letzten Worte. Aanleiding voor mij om aandacht te besteden aan die unieke compositie. Waarom uniek? Nou, het was Haydn wonderwel gelukt om een stuk te schrijven dat, behalve de finale, uitsluitend bestaat uit langzame gedragen delen. En het geheel toch boeiend te houden. Een prestatie die in heel Europa dan ook op waarde werd geschat en Haydn geen windeieren heeft gelegd. De oorspronkelijke versie was voor orkest, maar al heel snel arrangeerde Haydn het stuk ook voor strijkkwartet. En ook in die versie komt de droevige en plechtige boodschap van de laatste woorden van Jezus aan het kruis op enorm veel luisteraars overtuigend over. Naast een begenadigd componist was Haydn ook een gewiekst zakenman. En hij ging uit van het principe dat je de populariteit van een werk maximaal moet benutten. Daarom gaf hij zijn goedkeuring toen iemand, waarschijnlijk een van zijn leerlingen, er een pianobewerking van maakte. Ook van dat arrangement lieten we vorige keer een stukje horen. En wat bleek? Haydn's partituur is zo sterk dat hij bij wijze van spreken elke bewerking overleeft. Maar blijkbaar zat er nog steeds sap in Haydn's pennenvrucht. Want een kleine 10 jaar later bewerkte hij Die Sieben Letzten Worte nog een keer. De aanleiding daartoe vond plaats in 1795. Haydn was op thuisreis na zijn tweede fenomenale succestournee naar Engeland. Hij bracht de nacht door in Passau aan de Donau in Beieren. De dag daarop woonde hij een muziekuitvoering bij in de plaatselijke kathedraal. Het hoofd van de afdeling muziek van die kerk, ene Josef Friebert, was met Die Sieben Letzten Worte aan de slag gegaan. Hij had Haydn's muziek van stichtelijke woorden voorzien en er een oratorium van gemaakt. Na afloop prees Haydn Friebert de hemel in, maar diep in zijn hart dacht hij, dat kan ik beter. En toen hij terug was in Wenen, begon hij aan dit project. Als tekstschrijver schakelde hij Baron van Swieten in, de man die hem later ook van teksten voorzag voor zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Daarom kunnen we deze serie van Die Sieben Letzten Worte beschouwen als een soort oefening voor die werken. Haydn veranderde natuurlijk het een en ander aan de oorspronkelijke instrumentatie, want ja, de hoofdmelodieën bracht hij nu meestal onder bij het koor en de vocale solisten. Dat kunnen we uitgebreid horen in het volgende gedeelte.

Zo klonk dus een deel uit de vocale versie van Haydn's Sieben letzten Worte. Voor deze versie liet Haydn het niet bij het bewerken van zijn eigen partituur, want hij voegde er ook nog een nieuw deeltje aan toe. Het was in die tijd gebruikelijk om een oratorium in twee stukken te hakken, zodat er even gepauzeerd kon worden. Daarom componeerde Haydn een nieuwe introduzione voor na de pauze. Een interessant stuk voor blazers. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn door een 18e-eeuwse bril terugkijkt naar een 16e-eeuwse renaissance-canzone van Gabrieli, die veel muziek schreef voor de Venetiaanse San Marco-kerk. Buitengewoon effectief om de luisteraar na de pauze weer even in een plechtige stemming te brengen. Luister maar.

Dat was de door Haydn toegevoegde plechtige inleiding tot het vijfde deel van Die Sieben Letzten Worte. Als laatste fragment uit deze oratoriumversie wil ik het slotdeel laten horen, de aardbeving.

De aardbeving uit de oratoriumversie van Haydn's Siebenletzte Worte. De première van deze versie vond plaats in Wenen in 1796. Het stuk werd meteen veel populairder dan de orkestversie en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vooral in Duitsland en Oostenrijk is het uitvoeren ervan hier en daar een jaarlijkse traditie. Goed. We gaan terug naar 1787, naar de première in Bonn, waarbij de 16-jarige Beethoven altviool speelde. En we gaan eens op zoek naar wat deze puber in muzikaal opzicht toen al had gepresteerd. Hij kwam uit een muzikaal nest. Zijn vader was hofmuzikus, hij zong en gaf wat klavierles. Thuis stonden er een klavercimbel en een klavichord en die oefende al heel vroeg een enorme aantrekkingskracht uit op de peuter Ludwig. Hij was nog zo klein dat hij in het begin op een krukje moest gaan staan om bij de toetsen te kunnen. Zijn eerste lessen kreeg hij van zijn vader, op zijn zachtst gezegd geen groot pedagoog. Hij had ook nogal losse handen. En al helemaal als hij midden in de nacht straalbezopen uit de kroeg kwam, dan maakte hij geregeld zijn zoontje wakker en dwong hem om tot de ochtend door te studeren. Er staat een mooi plaatje van deze scène op onze site. Een plaatje dat je vroeger cadeau kreeg bij de bouillonblokjes van het merk Liebig. Als Ludwig zich verzette, en hij was toen al een lastige leerling, dan kreeg hij vaak geen eten of werd hij opgesloten in de kelder. Ja, als we alle verhalen moeten geloven, heeft de kleine Ludwig heel wat afgehuild. Maar aan de andere kant beleefde hij ook veel plezier aan het spelen en de met drank overgoten muzikale avonden die zijn vader organiseerde. Op den duur deed hij zelf ook fanatiek mee en kreeg naast van zijn vader ook nog muziekles van een aantal van diens collega's. Zo wist hij dus al voor zijn tiende de weg op het klavercimbel, het orgel, de viool, de altviool en de hoorn. Hij had ook al duidelijke neigingen tot improviseren en componeren, maar die werden door vader Beethoven hardhandig de kop ingedrukt. Toen hij 7 was, op de poster stond 6, organiseerde zijn vader een concert met zijn begaafde zoontje als middelpunt. Dat concert was blijkbaar zo succesvol dat het kort daarna werd herhaald in Keulen. Ludwig begon ook geregeld op te treden bij mensen thuis. Vader Beethoven was zo verstandig om op een bepaald moment toe te geven dat hij zijn zoon eigenlijk niet verder kon helpen. Daarom ging hij op zoek naar een muzikale mentor voor Ludwig. Hij kwam uiteindelijk terecht bij Christian Gottlob Neefe, een man die een tijd in Leipzig had gewoond en daar doordrongen was van het belang van de muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel. Die laatste werd trouwens destijds beschouwd als de grote Bach. De grillige en vaak dwarse muziek van Carl Philipp Emanuel Bach heeft ongetwijfeld veel invloed op Beethoven gehad. En lange tijd bestond Ludwig's studiemateriaal voornamelijk uit de vele preludes en fuga's uit das wohltemperierte klavier van de oude Bach. Ludwig's leraar Neefe was een druk bezet muzikus. Hij was onder meer hoforganist van de keurvorst. Maar zijn agenda stond zo vol dat hij zijn orgelklussen geregeld moest delegeren aan leerlingen. Dat waren buitenkansjes voor Beethoven. Hij speelde blijkbaar zo goed dat hij 11 jaar oud werd benoemd tot hoforganist. Rond die tijd schreef hij ook zijn enige orgelstuk, een korte fuga.

12 was Beethoven toen hij deze fuga voor orgel schreef. Een jaar later was hij al werkzaam als fulltime muzikus. Zijn salaris vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van zijn vader. Waar bestonden die werkzaamheden van Ludwig uit? Nou, 's ochtends speelde hij orgel in de kerk, daarna repeteerde hij met zangers. En later in de middag speelde hij klavercimbal tijdens opera- en orkestrepetities. Vooral die laatste twee bezigheden waren een harde leerschool voor hem, omdat hij geen klavierpartij voor zijn neus had, maar een complete opera- of orkestpartituur. Dus hij leerde daar ongelooflijk goed van blad spelen en ontwikkelde ook een ijzersterke raadvaardigheid. Hij wist gewoon wat er ging komen. Zijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Getuige een anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie voor een mis. 12 jaar oud liet hij het hele koor en het orkest eindeloos wachten toen hij ineens de geest kreeg en een lange inleiding improviseerde voorafgaand aan het credo. Hoe die gespeeld moet hebben kunnen we goed horen in een stel variaties op een mars van ene Dressler. Die variaties schreef hij op zijn 11e en het werd de eerste compositie van hem die werd uitgegeven. Zijn leraar Neven had daarvoor gezorgd en hij schreef in een anoniem artikel, waarin hij vooral zichzelf promootte, dat Beethoven wel eens een tweede Mozart zou kunnen worden. Maar nu die variaties van de 11-jarige Beethoven op een onbenullig themaatje. Waarschijnlijk heeft Beethovens leraar Neven expres zo'n stom themaatje opgegeven, een extra uitdaging voor Beethoven om te zien of hij hier nog iets van kon maken. In sommige variaties kunnen we horen hoe waanzinnig virtuoos hij toen al was en dat hij dat niet onder stoelen of banken stak.

À une jeune mère, een lied van Giacomo Meyerbeer, gezongen door Ning Liang, mezzosopraan, met aan de piano Ilmo Ranta. Ik vertelde u net over Wagner en eigenlijk de aversie tegen Meyerbeer. In Duitsland werd de muziek van Meyerbeer vanaf 1933 verboden door de nazi's. En pas na de oorlog werd Meyerbeer herontdekt. En nu worden vooral zijn opera's weer veelvuldig opgevoerd. Nou, net als trouwens de opera's van Wagner. Dan nu een Duits lied, Meeresstille. Het is wederom Ning Liang met zijn sopraan en Ilmo Ranta.

Meeresstille van Meyerbeer. Dan nu een lied in Frans. La Lavandière, schreef dat in 1955. La Lavandière en nogmaals dus Ning Liang.

La Lavandière. En zo heeft u van de 60 liederen die Giacomo Meyerbeer schreef er 17 gehoord voor één zangstem. En dat was de Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang. En ze deed dat samen met de pianist Ilmo Ranta. Dit programma, Onbekend is Onbemind, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we hebben nog een heel klein beetje tijd. En dan laat ik een klein stukje horen van Le Revenant du Vieux Château de Bade.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn bij uitstek de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. Ik heb het over Sigiswald Kuiken, Philippe Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Er zijn er wel meer die in Vlaanderen en de wereld de toon aangeven, maar naar deze gaat om uiteenlopende redenen toch mijn voorkeur uit. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 2 met Philippe Herrewegen. Philippe Herrewegen werd geboren in Gent, hij is 77. Op zijn jongenskamer thuis hingen destijds niet Elvis Presley of Roy Orbison aan de muur, maar een poster van de Nederlandse dirigent, klavecinist en organist Gustav Leonhard. Op zijn 14e stond Herrewegen op school al voor een koor. Op zijn 16e droomde hij ervan van muziek zijn beroep te maken. Maar dat zag zijn vader, die huisarts was, helemaal niet zitten. Dat leidt alleen maar tot een veel te onzeker bestaan, vond hij. Met een hoofd en een ziel vol muziek trok Philippe Herrewegen dan maar naar de universiteit. Hij werd er arts en dan psychiater. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Herrewegen koos op zijn 27e dan, tot afgrijzen van zijn ouders, toch voor de muziek. In 1970 richtte hij met een groep vrienden het kamerkoor Collegium Vocale Gent op. Het koor legde zich toe op Duitse barokmuziek, meer bepaald op historisch authentieke uitvoeringen daarvan. Met zijn Collegium Vocale trok Herrewegen al snel de aandacht van zijn idolen, Nicolaus Harnoncourt en Gustav Leonhard. De volgende stap was de oprichting, in Parijs, van het ensemble La Chapelle Royale, dat de muziek van de Franse Gouden Eeuw ging vertolken. Herrewegen werd artistiek directeur van het Franse Festival de Saintes, en hij richtte daarna verschillende ensembles op. Met het Ensemble Vocal Européen hield hij het nog bij de Renaissance Polyphonie, terwijl het befaamde Orchestre des Champs-Élysées, opgericht in 1991, het romantische en pre-romantische genre verkende. Kenmerkend ook hier weer het gebruik van originele instrumenten. De hang naar de historische uitvoeringspraktijk deelt Herrewegen met de vorige dirigent in onze reeks Vlaamse Meesters op de Bok, Sigiswald Kuiken. Herrewegen maakte over de jaren meer dan 130 opnames, een aantal daarvan uitgegeven door zijn eigen platenlabel. Hij dirigeerde wereldwijd tussen de 5.000 en 6.000 concerten. Ik maak een eigenwijze keuze om Philippe Herrewegen aan u voor te stellen. Eerst is er uiteraard Bach met het motet Zinget dem Herren ein neues Lied, dan de Feria Sexta voor Goede Vrijdag uit de Tenebre van Carlo Gesualdo. En aangezien specialisme Herrewegen naar eigen zeggen niet erg ligt en hij gaandeweg een breder muzikaal veld ging bestrijken, voeg ik daar nog het Te Deum, in de versie van 1884, van Anton Bruckner en een deel uit het requiem van Antonin Dvorak aan toe. Een feest van een programma dus. We luisteren nu eerst naar Zinget dem Herrn, ein neues Lied, Bachwerke Verzeichnis 225 van Johann Sebastian Bach. Motetten waren in Bachs dagen een achterhaald genre. Een componist schreef ze nog alleen in opdracht en voor gelegenheden waar men zich geen cantates met uitgebreid instrumentarium kon permitteren. De meeste van Bachs motetten werden daarom geschreven voor een rouwplechtigheid of een herdenkingsdienst. Bachwerke Verzeichnis 225, Zinget dem Herrn ein neues Lied, met zijn zorgeloos feestelijke karakter, vormt daarop een uitzondering. Zinget dem Herrn geldt als Bachs beroemdste, technisch meest eisende motet. Een vocale compositie met orkestrale allure. U hoort het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Dorothée Miels, Suzy Toot en Maria Keohane Sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas, contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jörg Mammel,
tenor, en Peter Kooi en Stephen McLeod, bas.

Dit was het motet Zinget dem Herrn ein neues Lied van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen met Dorothee Miels, Susie Toot en Maria Keohane sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jurg Mammel tenor en Peter Kooi en Stephen McLeod bas. Philip Herrewegen heeft een duidelijke voorliefde voor de composities van Carlo Gesualdo. De groeiende interesse voor de muziek van deze componist mag verwonderen. Na diens overlijden, in 1613, hij werd geboren in 1566, werd eigenlijk bijzonder weinig van zijn muziek uitgevoerd. Zijn belangrijkste muzikale genre was het madrigaal en dat raakte al snel uit de mode, ook al omdat er maar weinig ensembles nog waren die in staat waren ze uit te voeren. En net dat, het ontdekken en herontdekken van composities, maakt voor Herrewegen een groot genoegen uit. Gesualdo's opus ultimum vindt Philip Herrewegen zijn de responsoria, 27 in totaal, voor de donkere metten tijdens de Goede Week. Ik koos voor de Feria Sexta, de zesde, het responsorium voor Goede Vrijdag. U hoort het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen met Margot Oitzenger en Susie Toot, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz.

0: Uit het Requiem opus 89 van Antonín Dvořák waren dit het offertorium, het Sanctus Benedictus en het Agnus Dei. Het Collegium Vocale en het Antwerp Symphony Orchestra stonden onder leiding van Philippe Herwegen. Hier eindigt de tweede aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok over... Hier eindigt de tweede aflevering, helaas zou ik bijna zeggen, van Vlaamse Meesters op de Bok over vooraanstaande Vlaamse dirigenten. In de volgende aflevering is René Jacobs aan de beurt. Net als Philippe Herrewegen is hij een Gentenaar. Zijn discografie bevat vooral oude muziek. Ik neem hier afscheid van u. De gegevens van dit programma vindt u makkelijk terug op onze website www.concertzender.nl en in onze app. Graag tot de volgende aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok met René Jacobs.
1: Samenstelling en presentatie Leo August de Bok.

0: Welkom bij de concertzender met het programma Matchpoint, dat op zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur wordt uitgezonden. Mijn naam is Louis Teurig en tegenover mij zit concertpianist Jeffrey Match. De eerste aflevering hebben we besteed aan de Russische componist en ook pianist Mettner. En toen hebben we uitgebreid gesproken over het pianoconcert nummer 2 in C-mineur, opus 50. Deze aflevering gaan we veel aandacht besteden aan Rachmaninov en met name het vierde concert, opus 40. Waarom die combinatie, dat we eerst Mettner en nu ineens Rachmaninov?
1: Nou, de combinatie Mettner-Rachmaninov is heel expres gekozen. De reden is, op een gegeven moment, Rachmaninov had een heel diepe, hij zakte heel diep in met zijn componeren. Hij wist niet echt hoe hij een revisie moest maken van een bepaalde concerto. Dat was de vierde concerto.
0: Ja, ja.
1: Hij moest een revisie maken. Hij vond dit concerto te lang. Hij had het al drie keer zelfs gereviseerd. En hij is niet de enige. Andere componisten hebben ook heel vaak revisies gemaakt van stukken. Mahler bijvoorbeeld, Bruckner en Chopin zelfs. Dus er zijn vaak gebeurd. Maar bij Rachmaninov, het was niet alleen een revisie. Hij wist niet hoe hij verder moest. Het was echt een grote probleem voor hem. En dus hij had, een van zijn beste vrienden was Mettner. En dat is heel lang zo. En hij vroeg Mettner, wat moet ik doen? Want dit concerto is volgens mij te lang. Waarop Mettner zei, ik vind jouw concerto helemaal niet te lang. Een concerto is net zo lang als het moet zijn. En niet alleen, dat vond ik een leuk antwoord trouwens.
0: Ja.
1: Maar verder, dan ging hij advies geven aan Rachmaninov. Hij zei, ik vind dat je eigenlijk, ik heb je partituur voor me staan. En ik vind het precies de goede lengte.
0: Ja.
1: Dus de tijd later, Rachmaninov schrijft terug naar Mettner. En hij zei, je hebt mij geholpen. Dus ik ben nu weer aan het componeren. Dus ik ga nu verder. En dus uiteindelijk is de derde revisie van de vierde concerto daaruit gekomen.
0: Hoe moet ik dat zien, zo'n revisie? Is dat iemand die gewoon achter zijn piano zit? Of gaat hij dat met een orkest doen? Of hoe werkt dat in de praktijk?
1: Hij heeft natuurlijk de partituur voor zich.
0: Ja.
1: En er was in de heel eerste manuscript van de vierde concerto was het veel langer. Het was een wat langere stuk eigenlijk. Maar ook niet alleen lang, maar ook veel ingewikkelder. Uiteindelijk ook. Men zei dat het was een soort derde concerto van Rachmaninov. Maar dan de vierde natuurlijk wel. Maar het lijkt alsof het de derde concerto was. Zo moeilijk en zo ingewikkeld allemaal.
0: Ja.
1: Maar dus hij heeft de eerste origineel uitgevoerd. En het was een volstrekte flop. Het ging helemaal niet goed. Het was echt zelfs een ramp. De critici waren helemaal over eens dat het helemaal geen goed concerto was. En heel jammer, want Rachmaninov was een grote naam al.
0: Ja.
1: Maar dit was het helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus je kunt je voorstellen, Rachmaninov helemaal totaal overstuur.
0: Ja.
1: Dus zo is het gegaan. Dus daardoor is eigenlijk deze revisie als derde gekomen van deze concerto.
0: Ja. Nou, we gaan nu naar vier thema's luisteren, heb ik begrepen. Hè? En die heb jij zelf voorgespeeld op je piano. En ik zou zeggen, vertel daarover.
1: Nou, er zijn de eerste deel speel ik één thema. Dat is heel duidelijk eigenlijk. Dat is een prachtige, typische Rachmaninov klank. Je hoort heel duidelijk die akkoorden waar de piano mee begint. Dat is een heel hoorbaar Rachmaninov-stijl eigenlijk. Daarna komt een tweede thema, maar dat ga ik u niet spelen. Want dat wil ik de luisteraar vragen om dat te raden.
0: Ja.
1: En dat komt, ik kan het u even verklappen, dat komt tijdens de eerste cadenza voor piano. Dus het is vrij duidelijk hoorbaar. Ik denk dat niet te missen is en is heel duidelijk herkenbaar. Daarna komt de langzame deel. En dat is een prachtige thema. Het begint met een ongelooflijk mooie reeks van akkoorden. Prachtig in de orkest in het begin. En dan de piano heeft een prachtige melodie. Dat is de spreek vanzelf. Dat hoorde u ook strakjes nog in de zelfgespeelde gedeelte. En de laatste deel, dat is een ingewikkelde deel. Dat is een heel moeilijk stuk eigenlijk. Het was een van de delen die Rachmaninov de meeste problemen heeft gebaard. Juist deze deel heb ik twee thema's uitgekozen. En dat is eigenlijk, denk ik, ook herkenbaar. Dus eerst is een heel hoog thema en de andere is een soort, bijna een soort trumpet thema.
0: Ja.
1: Dus dat is hoorbaar. Zullen we eventjes luisteren naar deze eerste thema?

Dat was de eerste thema. U hoort de prachtige akkoorden, dat is typische Rachmaninoff-akkoorden. En dat wordt natuurlijk helemaal uitgebouwd. En dat horen we straks nog in zijn geheel. Nu komt het tweede thema.

Dus daar was de eerste thema eigenlijk van de tweede deel. Prachtig, die akkoorden daar, ook met een prachtige melodie. En nu krijgen we de derde deel, de eerste thema.

0: heel kort, maar wel herkenbaar, denk ik. Dat wordt enorm uitgebouwd. Dat horen we straks ook nog, Mau. En daar komt daarna de tweede thema in de derde duo. Heel kort, maar dat is eigenlijk de tweede thema van de derde duo. Dus nu, dat zijn de thema's eigenlijk. Waar moet je voor luisteren? Dat is eigenlijk heel belangrijk, want Rachmaninoff had het altijd over een punt. Een bepaalde punt, een climaxpunt. Er was altijd iets wat heel duidelijk herkenbaar moest zijn. En dat hoort u, wel in deze uitvoeringen, dat hoort u heel duidelijk. Als u goed luistert, de eerste deel bijvoorbeeld, of de 6-minuten-punt, dan hoort u ongelooflijk duidelijk wat Rachmaninoff daarbij bedoelt. Het is heel herkenbaar. Een enorme climax wordt opgebouwd. Nogmaals, een climax hoeft niet zozeer sterk te zijn, maar het is de wijze waarop het ritmisch wordt gebouwd. Het is ongelooflijk mooi hoe hij dat doet. De tweede deel heeft ook zoiets. Op de 5e minuut, precies op de 5e minuut, als u daar op die punt luistert, dan hoort u ook hetzelfde moment waardoor dadelijk tot een climax is gekomen. Dan bij het derde deel, het zou natuurlijk vanzelfsprekend zijn dat wat dichter bij het einde van de stuk zou zijn. En dat klopt ook nog, want vanaf de 7e minuut tot de 8 minuten 40 is het precies, dacht ik. Dan heb je een heel uitgebreide, lange climax. Dus dat zijn de punten. Dus dan...
1: Nou, ik hoop dat de luisteraars genoeg input hebben gekregen om naar het 4e concert, pianoconcert van Rachmaninoff te luisteren, opus 14. En ik zou zeggen, let op die punten. En het eerste punt is al na 6 minuten, geloof ik, hè?
0: Ja,
1: oké. Okay.

0: Dit was het vierde concert, pianoconcert, opus 40. Ik zei net opus 14, maar het moet natuurlijk opus 40 zijn, van Serge Rachmaninov. Jeffrey, je hebt het zelf ook heel vaak gespeeld. Wat waren nou voor jou de stukken dat je met gekromde tenen zat te spelen? Denk, nou, dit is zo moeilijk, hier moet ik ontzettend uitkijken dat ik niet uit de bocht vlieg.
1: Nou, in feite moet je de hele tijd uitkijken met dit concert. Het is een heel ingewikkeld concert. Niet alleen voor het piano, maar nogmaals, zeker voor de ensemble van het orkest is het heel erg moeilijk om goed te doen. De blaas is heel precies moet dat zijn.
0: Ja.
1: Maar de echte problemen, die doen zich voort eigenlijk bij het einde van de eerste deel. Dicht bij de climax moment die ik net noemde.
0: Ja.
1: En ook zeker in de laatste deel.
0: Ja.
1: Dat zijn heel gewaagde momenten. So,
0: zijn dat moeilijke nootjes of is dat ritmisch?
1: De noten zijn wat lastig, maar dat kom je overheen. Dat is niet het grootste probleem. Want het is net als Metner zei, als het moeilijk is, moet je juist meer ontspannen. Simpel is dat.
0: Yeah.
1: Maar het is wel bij dit concerto, de laatste gedeelte is echt heel lastig voor het orkest ook nog. En je hoort eigenlijk in de opname van Rachmaninov, misschien heeft u het goed gehoord, Rachmaninov heeft problemen met het orkest in de laatste deel ook, bij deze opname, die waarschijnlijk ook in één keer is opgenomen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, heel interessant. Nou, we gaan nu over tot het volgende. En dat zijn ook twee stukjes die je ons wil laten horen. Eén is akoestisch, hè? Een stukje waar ook weer een stuk gespeeld door Rachmaninov. En het tweede stuk is gespeeld op een ampico.
1: Ook door Rachmaninov.
0: Ook door Rachmaninov, ja. En een ampico is, wat ik begrepen heb, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, dat is een soort pianola. Hè?
1: Nou,
0: maar die is veel preciezer, geloof ik, met precieze mechaniek.
1: Precies, maar het is in feite is het player piano.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk hoe het genoemd wordt. Het is een heel ongelooflijk precieze mechaniek. En je hebt natuurlijk piano rolls, die werden gemaakt. Duo art rolls had je in die tijd. En veel andere mogelijkheden waren er ook nog. Andere Wilt, Mignon en zo. Er zijn een heel aantal gemaakt. Maar die waren lang niet met de precisie die je hoort in deze ampico opnames. Zo precies dat je hoort en je kunt het zelf bekijken op die veel papier die van gemaakt is, precies hoe deze mensen hebben gespeeld. Ik heb er heel wat studie op gedaan, juist om dat even goed even door te
0: komen. Je hebt dat ook zelf toegepast om zelf de stukken in te studeren.
1: Juist ook. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja.
1: En goed op letten. Dus dat is eigenlijk de verschil. Nu, deze eerste die wij beluisteren is een akoestische opname. En dat is opgenomen in 1923.
0: Zo.
1: En het is van de prelude in Seis Clarinetets, opus 3, nummer 2, heel bekende prelude. En ik heb dit genomen om even juist die twee te vergelijken bij elkaar.
0: Ja,
1: dus eerst die akoestische opname. We horen ongeveer een anderhalf minuut ervan.
0: Oké. En daarna krijgen we de ampico.
1: En daarna komt die ampico. En daar horen we ook ongeveer hetzelfde van. En je zult horen, heel veel is bijna hetzelfde. Maar natuurlijk, die ampico klinkt veel moderner.
0: Ja.
1: Omdat het is een opname van een piano, een player piano.
0: Ja.
1: Dus het is een moderne opname daarvan.
0: Ja.
1: Maar je krijgt een behoorlijk idee van hoe hij speelde. Dus echt ongelooflijk precies.
0: Ja, ja. Oké. Okay.

Ik sluit dit uur van Eugène Delbert af met de ouverture uit zijn eedakte, Die Abreizen uit 1898. Met deze komische opera vestigde hij zijn naam als operacomponist. De lichtvoetige ouverture is een mooie opmaat voor het vrolijke verhaal over een huwelijk dat een beetje ingeslapen leek, maar door een list weer helemaal opbloeit. Eugène Delbert zelf wachtte dit soort listen niet af. Als hij het huwelijk niet meer leuk vond, trouwde hij gewoon weer met een ander. In zijn dagboek, dat hij altijd open liet liggen, schreef hij op wat hem bezig hield. Zo konden zijn echtgenotes het einde van hun huwelijk aanzien komen. Maar over die opreizen schreef hij: geen enkel ander werk heb ik zo gemakkelijk en zo snel gecomponeerd. U hoort de muziek al op de achtergrond. Uitgevoerd door het MDR Leipzig Radio Symfonieorkest onder leiding van Joen Merkel. Rest mij nog u hartelijk te danken voor het luisteren naar deze componist van de maand. In de loop van de weken zult u meer muziek van Eugène Delbert horen op de concertzender. Floor van Domburg deed voor deze uitzending de techniek, presentatie en samenstelling Agnes van der Horst.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De vorige keer stonden we stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dusek. Nu staan we stil bij de echtgenote van Jan, dat is Sofia Justina Corrie Dusek. Zij was zangeres, harpiste en componiste. Jan Ladislav Dusek en haar vader hadden een muziekuitgeverij, Corrie en Dusek. Zo hebben ze in 1794 en 95 twee boeken gepubliceerd met ieder drie sonates van Sofia. De componisten baseerden deze werken op Schotse liederen en dansen. We beginnen met de eerste sonate uit het eerste boek. Masumi Nakazawa bespeelt in deze sonate een enkel pedaalharp.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

Dat was nog de derde sonate uit het eerste boek van Sofia Corrie Dussek. Voor deze keer met harpiste Masumi Nakasawa op de enkel pedaalharp. Gaan we verder met het tweede boek met drie sonates voor harp van dezelfde componiste Sofia Corrie Dussek. De eerste sonate in Eschoot.

Harpiste Masami Nakasawa speelde de eerste sonate in S groot uit het tweede boek van Sofia Kory Dussek. Gaan we verder met de tweede sonate in F groot.

Dat was de tweede sonate uit het tweede boek van Sofia Corrie Dussek. Masumi Nakasawa speelt nu de laatste en derde sonate in C-groot.

En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede deel van de Sinfonietta Opus 10, eveneens gecomponeerd door Nikolaj Miaskowski, in 1910.

Dit is de Concertzender en we lieten u de tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miaskovsky horen. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie.

U hoorde het tweede deel uit de Sinfonietta van Nikolaj Miaskovsky, uitgevoerd door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. Tot besluit van dit uur ook nog het derde deel van deze Sinfonietta, die gecomponeerd werd in 1910. En wilt u meer weten over de muziek van Miaskovsky? Dan kunt u mailen met de samensteller van dit uur, en dat is Cassandra van Acht. Ik geef u haar adres en dat is c.vanacht@online.nl. Dit was de Concertzender met een uur over Nikolaj Miaskovsky. Graag tot de volgende keer.

In dit komende uur gaan we bij de concertzender zwerven door de klassieke periode met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Allereerst zijn kantaten Davide Penitente, KV 469, met de sopranen Gertraud Landweer Herman en Susanne Johns en de tenor Herman Fischer. Verder hoort u koronorkest van Collegium Musicum Tübingen onder leiding van Wilfried Fischer. De kantaten Davide Penitente van Mozart.

Dat waren stukken van Wolfgang Amadeus Mozart, Venite Populi Venite en tenslotte Sancta Maria Mater Dei. U hoorde Radio Koor en Orkest van Leipzig onder leiding van Herbert Kegel in Zwerven door de klassieke periode bij de Concertzender. Samengesteld weer door Jan Kruid. Bedankt ook aan Muziekweb in Rotterdam. Dit is de Concertzender. Onze componist van de maand is Jean-Philippe Rameau. En dat kader vandaag de orkestsuite uit de opera Naïs, gecomponeerd in 1749. Hier is de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McGuigan.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso en Marie Cyr, viola da gamba. José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

piano quartet opus 6 van Joseph Labor. Labor speelde ook erg goed orgel en componeerde daar ook voor. We gaan luisteren naar een duidelijk op Bach's koraal voorspelen geïnspireerde prelude van hem, getiteld Terra. Organist is Ian Coleman. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand.

Dit is Concertzender. Goedenavond luisteraars en welkom bij deze aflevering van Radio Romantica. Het komende uur is gevuld met Franse muziek voor viool en piano door het magnifieke duo Alina Ibrahimova en Cédric Tibergien. Ze openen hun recital met de redelijk onbekende vioolsonate van Guillaume Lequeu. Deze componist werd geboren in Verviers in België en al op 15-jarige leeftijd verscheen zijn eerste werk. Op zijn 18e trad hij toe tot de groep rond César Franck. Maar 6 jaar later stierf hij na het drinken van vervuild water. Hij componeerde toch zo'n 50 werken, waaronder een veelomvattende vioolsonate. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova viool en Cédric Tibergien piano. En er zijn 3 delen: très modéré, très lent en très animé.

U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrashinova viool en Cédric Dibergin piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré en in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken en de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrashimova en pianist Cédric Dibergin in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U heeft geluisterd naar Tecum Principium van Paisiello. La musique des gardiens de la paix, onder leiding van Louis Thieu, speelt nu de Napoleonische mars uit het Tweede Keizerrijk, Entrée des Français dans Sébastopol. Dit is een compositie van de onbekende componist François Coquetaire in de versie van Désiré Dondaine.

Tot besluit van deze uitzending hoorde u Entrée des Français dans Sébastopol van François Coquetaire met La Musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thillet. Cassandra van Acht stelde dit programma samen voor de concertzender.

Dit is de Concertzender met het programma Passiemuziek. Tot Pasen in deze reeks, de titel zegt het al, Passionen en andere passiemuziek. In deze aflevering luistert u nu naar, van Johann Sebastian Bach, ten eerste het orgelconcert naar BWV 35 en 156. En aansluitend een paasoratorium, BWV 249. U hoort Ilse Erens sopraan, Michael Chance altus, Marcus Schaefer tenor, David Wilson Johnson bas, Pieter Jan Belder orgel, Capella Amsterdam en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. De cd van het geheel is Glossa 92111. 5.

In het volgende lied des gevangenisjegers is de jager gevangen in zijn huis. Zijn paard en zijn valk zijn moe, maar hij wil niets liever dan uitrijden en jagen. De harpspeler is een mythische figuur uit Goethes Wilhelm Meisters leerjaren. Zijn tragische overpeinzingen heeft Schubert zeer intiem op muziek gezet. Tot slot hoort u van Franz Schubert Der Wanderer. Dit is de minder bekende versie op tekst van Schlegel. Opnieuw is de dichter op weg, maar nergens mag hij stoppen, want dat brengt ongeluk.

U heeft geluisterd naar een recital met liederen van Franz Schubert door Christophe Brigadien tenor en Michael Gees piano. Dit was het eerste programma in de reeks Radio Romantica en dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar de Concertzender en wij beginnen aan een nieuwe serie van Cassandra van 8. En de titel van deze serie gaat worden Tussen Droom en Daad. Deel 1, 1892-1906, dat is de periode van Paul Gilson. Wat ik daarmee bedoel, dat hoort u natuurlijk zo meteen. Want we beginnen dus de serie Tussen Droom en Daad. En daarin staan we stil bij het fin de siècle en het begin van de muziek uit de vroege 20e eeuw. En op het eind komen ook nog futuristische klanken aan bod. In deze eerste aflevering staan we stil bij de Belgische componist Paul Gilson. Eddie Levies, redacteur van de krant Le Soir, vroeg aan de jonge componist om zijn gedicht La Mer op muziek te zetten. En in 1892 was de partituur klaar. Met als bijzonderheid dat in het vierde deel de hele familie van de saxhoorns te horen zijn. Dat is een instrument en die heeft Adolf Sax tussen 1842 en 1854 gebouwd. En daarnaast horen we ook nog de matrozen alsof ze zo zijn weggelopen uit De Vliegende Hollander van Richard Wagner. En dit alles, dat wordt nu uitgevoerd door het Vlaams Radioorkest en de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor. En verder horen we in het vierde deel de brassband Buizingen. Dit alles onder leiding van Martin Brabants.

U hoort een uitvoering van La Mer, symfonische schetsen van Paul Gilson. Met het Vlaams Radioorkest, de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor onder leiding van Martin Brabants. En daarnaast hoorden we ook de brassband Buizingen. In 1906 schreef Paul een mooi andante en scherzo voor cello en orkest. En dat horen we nu met de celliste Timora Rosler en het Vlaams Radioorkest onder leiding van Martin Brabants.

Celliste Timora Rosler speelde het andante en scherzo van Paul Gilson. En verder dirigeerde Martin Brabants het Vlaams Radioorkest. En dan nu nog een mooie bladzijde uit het ballet La Captive van Paul Gilson uit 1900 in de versie van Frits Seelis.